dat je de hoe je dat hoe duizelig dat je nou wat lekker op een kapusta. Fantasie, fantasie, dat is een schone zee, maar dat is niet als ik was in Polen.